Goedenacht. Goede zin. En de heer Big Ben, mijn dames en heren. Kanselier uit Hamburg.